0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en

0: het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piratenhits!

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Er kan vooral in het oosten een onweersbui vallen, mogelijk ook met hagel en stevige windstoten. De temperatuur zakt maar tot zo'n 20 à 25 graden bij weinig wind. Wel waait er vlak aan zee een zwakke tot matige westelijke wind. In de ochtend is het al snel zonnig en warm, het blijft de hele dag droog en het waait bijna niet. 'S Middags krijgen we volop zon met een temperatuur tussen de 33 graden in het westen tot zo'n 38 in het oosten en zuidoosten. Morgenavond neemt vanuit het zuiden de kans op stevige onweersbuien toe, al dan niet met flinke hagelstenen en harde windstoten. Ook zondag kunnen er nog een paar behoorlijke onweersbuien vallen en daarna is het veel minder warm met wel zon, maar soms ook een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

Radio NL. Q Music 100% NL. 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldiging ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhooggekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: 1224. Weerbericht.
1: Het is vanochtend al snel zonnig en warm. Het blijft de hele dag droog en het waait bijna niet. Vanmiddag krijgen we volop zon met een temperatuur tussen de 33 graden in het westen tot zo'n 38 in het oosten en zuidoosten. Alleen aan de kust is het iets minder heet bij zo'n 28 graden. Er waait een matige wind uit het oosten of noordoosten en er kan her en der wel een bui vallen. Vanavond neemt vanuit het zuiden de kans op stevige onweersbuien toe, al dan niet met flinke hagelstenen en harde windstoten. Komende nacht houden we temperaturen van 18 tot 21 graden. Morgen wordt het ook warm, maar niet zo tropisch heet meer, met zo'n 21 graden aan de kust tot 30 in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het wel benauwd aan. Tussen de zonnige periode door kunnen er een paar flinke onweersbuien vallen en de matige wind draait van het zuidoosten naar het zuidwesten. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Hollandse frequentie luister jij. Maak de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur.
3: 8 uur.
4: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwestraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
1: Fietsliefhebbers, opgelet! Bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service.

0: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongens Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Bij het geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij georgevandongen.nl.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Goedemorgen!
3: Radio 1224.
2: Daar gaan we.
3: 3, 2, 1.
4: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag. De ochtend. Alles kan nog gebeuren.

lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.

0: 104.
1: Hey, goedemorgen.
2: Zaterdagochtend, de 27e juni van het jaar 2026. Vrienden en vriendinnen en luisteraars van Radio 1224. Goedemorgen! Het is weer tijd voor de herrie op jouw zaterdagochtendshow. Dat allemaal gebracht door ondergetekende. Ja, we mogen weer. Even kijken wat deze ochtend allemaal gaat brengen hier op 1224. Op het ogenblik te doen hier in de studio met een kleine 28 graden. Maar ja, die zon die staat hier pal bovenop dat dakkapelletje te branden. Dus, de computer staat aan, de apparatuur is aan. Dus de airco moet even flink zijn best gaan doen. Maar ja, het is ook de jongste niet meer. Dus. En natuurlijk eerst even dank uitbrengen naar de collega's voor het draaien van de afgelopen week. Degene die het allemaal vol hebben kunnen houden. Nou ja, hey, toch weer top voor de inzet. Hè? Ja. We gaan kijken hoe lang we het hier vol kunnen houden. Dat de temperaturen niet al te hoog gaan worden. Want, Gisteren was het hier gewoon 38,2 graden in de studio. Zonder airco. Hè? Ja, nee, dat wil je ook niet hebben. Hè? En we zijn er tot aan de klok van 11 uur. Hier op Radio 1224. De verzoekbox, we hebben hem geopend. Na 9 uur gaan we lekker daarmee beginnen. Hè? Dus je kunt ze al wel aanvragen. En natuurlijk straks die lekker... Nee, die wekker... We gaan eerst even lekker wat grammelefoonplaatjes voor jou draaien. Een oudje van Tom Jones komt eraan, ja. En nog meer van die klapper

0: Marley.
1: Even lekker terug in de tijd met een oudje van Bob Marley en de Wailers. En dat allemaal met One Love, People Get Ready. Even rustig wakker worden hoor, deze zaterdag. Doen we met deze gouden ouwe van John en his Comets. Lekker terug in de tijd.

0: lekker terug in de jaren 70 met deze gauwhouwer van de formatie Ferrari en Gypsy Girl. En die draaiden we hier op 12.24.
1: Een hele goede morgen.
2: Ja, dat ben ik, ja.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, goedemorgen vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224. Het is Van Dongen hier. Standaard op de zaterdagochtend vanaf 8 uur tot aan de klok van 11 uur. Eens kijken hoe lang we het allemaal vol gaan houden. Ondertussen wijzen... Krijg even een appje binnen. Ja. Ik weet niet waar ze zit. Ik zit volgens mij gewoon even... Ik zal even kijken, want er wordt gezegd van... zit je niet in de chatbox? Ik zit wel in de chatbox. Ik zit er gewoon in, hoor. Dus even weer opnieuw insignen. Zij had een berichtje gestuurd, maar ze was er ondertussen alweer uitgegaan. Hè? Dus ja. Jij staat niet online, hoor. Dus. Ach ja... Maar we gaan even kijken hoe lang de boel het hier volhoudt. Want ik kwam net tot de ontdekking dat een van mijn apparaten... Ja, van het stereo gebeuren. Ik heb daar een hele stereo toren staan. Nou, daar staat er volgens mij een eentje te loeien. Het hoorde niet goed, want dat ding dat is kokend deed. Heb ik nog nooit gehad met dat apparaat. Het is niet met de vlam in de pijp straks, maar met de vlam in de kast.
2: Ja.
0: Nou, het is niet te hopen, maar goed. Even in de gaten houden, anders moet dat er tussenuit gehaald worden, ja. Moet ik even denken, gebruik ik hem nog wel? Ach ja. Ah, kijk, nou is ze er. He, heb je het knopje gevonden? Ja, voor de mensen die denken, waar heeft hij het over in de chatbox? Ja, George Van Dongen,

0: oftewel Studio 16. Ja, we hebben ook een, voor de luisteraars een chatboxje gemaakt. Hè. Ja, dus alleen op de zaterdagochtend een klein beetje toegankelijk voor de luisteraar. En hoe kom je daar? Nou, je gaat gewoon even naar georgevandongen.nl. Daaronderin staat ergens de button voor de chatbox. Hè, ja. Kom er gezellig bij. Het is nog heel rustig met de chatbox. Ja, ja. Men is het ook niet gewend, hè? Ja. Nou, ze komt er nu even bij. Nu, en toen was ze weer weg ook.
1: Ja, goed. Dag, ja.
0: Het is te warm, te zullen we maar zeggen. Goed. Nogmaals van harte welkom bij de meest hilarische ochtendshow der Nederlanden. Meest gevarieerd. Want we draaien ze gewoon van Antje van Horen tot aan Sissy Top. Van de zanger is onder naam tot Metallica. En noem het allemaal maar op wat ertussen hangt. Je kunt ze allemaal aanvragen hier op 1224 bij Van Dongen. Dat kan je allemaal doen via radio1224.nl. Of stuur gewoon even een WhatsApp-berichtje naar 06-244-95564. Dat is ons WhatsApp-nummer, hè. 06-244-95564. Hou er rekening mee, dat is het WhatsApp-nummer van Studio 16, hè. Niet als je vanmiddag een plaatje wil aanvragen bij onze Wout of zo, of vanavond bij onze Peter. Dat je hetzelfde nummer gaat gebruiken. Nee, die gebruiken weer een heel ander nummer. Iedere studio heeft zijn eigen WhatsApp-nummer. Hè? Dus ook dat je het niet in je telefoon gaat zetten. Oh, dat is Radio 1224. Ja. Nee, we hebben geen algemene nummer. Nee. Ja, onze Gerda heeft een klein beetje ruzie, zie ik. Dan in de chatbox, dan uit de chatbox, dan erin en dan eruit. Ach ja. Van Dongen, je hebt alweer genoeg gemouwd. Het wordt weer tijd voor een stukje muziek, hè? Ja, gaan we inderdaad even doen, hè? Ja.

wat lekker Spaanse klankjes zo. Weer op 12-2-4. Met die temperaturen erbij, ja, wend je tegelijk dat je een klein beetje zo in Spanje bent aangekomen, hè? Ja. En van Spanje gaan we even naar Ameland, hè. Tenminste, daar heeft Sonja het over, hè.

0: Jet, mijn lieve Lloyd, daar waren die Heino en die Zwarte Barbara aan die showplaten. Laten we het over wat anders hebben. We gaan het even hebben over...
1: Lekker na de wekker.
0: Inderdaad. Want dat hebben we natuurlijk straks ook weer even klaarstaan voor jou. De lekker na de wekker. Wat wil dat zeggen? Jij kan als eerste jouw verzoekplaat live hier in de studio aankondigen. De allereerste verzoekplaat van deze zaterdag, die komt eraan.

je hoeft nou nog niet te bellen, hè? Nee, nee, het is nou nog niet lekker naar de wekkertune, hè? Nee, het is totaal een heel andere, hè? Ja. Maar straks bij het geluid van die lekker naar die wekker kan je live contact opnemen met onze studio, hè? Schrijf het telefoonnummer alvast op, want dat is een heel ander nummer dan ons WhatsApp-nummer, hè? Ja, ja. Heb je ondertussen je pen en papier? Strakjes bij Lekker naar de Wekker kan je bellen met 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Dat is gewoon een vaste lijn, hè? Ja, ja. Dus er vaste lijntjes, ja, die kosten niks. Tenminste, dat hebben ze mij ooit wakker gemaakt. Wakker gemaakt. Ja, de warmte stijgt hier een beetje namelijk op toe. Het begint al een beetje te zweten op mijn rug hier. Nou, Lady Miranda, nou ja, succes straks. Ik ben ondertussen al alles aan het goed opwarmen hier, hoor. Ja, ja. Maar dus mocht je straks de lekker naar de wekker, het tune gebeuren, dingetjes horen en dergelijke, dan kun je contact opnemen live met de studio op 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Voor gewone verzoekplaten, ja, via onze website radio1224.nl of gewoon via onze WhatsApp-nummer 06-244-95564. Dat is 06-244-95564. Daar kun je natuurlijk gezellig jouw verzoekplaten aanvragen. Laat ze maar doorkomen, daag me maar uit. Als we ze op vinyl hebben, draaien we ze van het mooie vinyl af. En anders gaan we gewoon gezellig voor jou op zoek. Hè? Ja. Ik was er huidig van overtuigd dat ik een plaatje hier op single had. Volgens mij kraakte die ergens te veel. Of is die ergens in een andere bak verdwenen? Die wou ik even meedraaien voor een collega van mij, maar die... Die was vanochtend om 7 uur al lekker bezig. Die kregen er gewoon het heen en weer van. Zij, dat doet me gelijk denken aan dat nummer van Dr. Anders P. Hè, met de veerboot. Hè. Ja. Dat is toch wel van Dr. Anders P. Of zit ik verkeerd?

Ja, dat is Dr. Anders P. Ja, komt uit 1973 alweer. Ja, ja, ja. Maar ik zag hem niet. Tenminste, ik weet dat ik hem op vinylsingel had. Maar ik kwam hem niet tegen. Dus hij staat niet op de plek waar hij hoort te staan. Maar ja, dat is totaal weer een heel ander gebeuren. Daar ga ik je voor de rest niet mee lastigvallen. We gaan gewoon weer tijd muziekjes te draaien. Ja, dat gaan we gewoon gezellig doen. Ja.

je wordt weer zo wakker gemaakt, hoor je. Ach ja, mag de pret allemaal niet drukken. Hey, goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Er is er eentje van Los Baronglos. Een oudje van de Beatles toen de tijd uitgebracht. Hè? Even lekker zomerse klanken hier op 12.24. Hey, kom erbij en wij gaan luisteren naar All My Loving.

hangt me toch een partij vloerbedekking aan die naald. Het is niet om aan te horen, hè? Nee, nou ja, goed, dat is standaard hier op de zaterdagochtend, hè, ja. Was Manuel een pony en dat lied van Manuel.

even zongen. Nieuw pers plaatje. Ja, dat zijn van die gauw oude plaatjes die best wel wat waarde hebben. Die brengen ze dan opnieuw uit op vinylsingel. En dit was ook weer zo'n herpers gebeuren. Johan hoorde je hier en dat allemaal met Pepper Penny. We gaan even kijken. Ik had even gekeken van hoeveel vloerbedekking er onder de naald zat. Nou ja, bleek gewoon heel die naald keiversleten te zijn. Nieuw naaldje erin.

dat klinkt wel wat beter, hè? Zo'n nieuw naaldje erin. Hè? Ja, gelukkig hebben we er een aantal op voorraad. Het zijn toch allemaal van die goedkope TMU-dingen. Maak het nou uit, die platen van vanochtend zijn toch helemaal versleten. Hè? Je hoorde hier Ad van Horen en dat allemaal met de Bijensklant. Dan zat ik een klein beetje te kijken naar de voorspellingen. Van, wat gaat het morgen lekker worden? Morgen 28 graden hier in de locatie Breda. Maar dan volgende week, dan krijgen we tenminste de normale zomerse temperaturen van 25 graden. Dat is toch beter dan die 35 tot 40 graden hier, hè? Ja. Maar goed, eventjes volhouden, hè? Wij brengen verkoeling. 12-2-4 met Alias Bergen en...

een lekker nummer, hè? Deze van Elias Berger en Veenhuizen. Hè? We kennen het allemaal natuurlijk van Johnny Cash en dat allemaal met St. Quentin. Hè? De B-kant van die plaat is ook best wel leuk. Hè? Wow, momentje, ik zal hem even omdraaien. Ja joh, huppakee. Hoor dat eens in het etiket. Die is ook... Ja, dat is eigenlijk een plaat met twee A-kanten. Ja, een plaat met twee A-kanten. Deze is ook zo lekker, hè? Ja.

0: alles maar door.
1: Nou, je kan bellen, hè, met onze hotline. Nou ja, of die hot is, dat weet ik niet, hè, nee. 076-541-9920. Voor de allereerste verzoekplaat van deze dag mag jij live aankondigen. De lekker... Nou, de wekker verzoekplaat, hè, zo noemen we dat hier bij 1224. Ondertussen zeg ik een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, wat is het warm, hè?
1: Ja, Gerda, ja, vooral voor jou daar. Ik weet hoe je erbij woont, dus die zon die staat lekker te bakken.
2: Oh, heerlijk. Ik heb 2 pin-up bureaus staan. En nog zweet ik me. En mijn grote vin die staat aan. En nog is het niet om uit te halen.
1: Ja, nee, dat snap ik. Hè. Kijk, een ventilator, dat is leuk en aardig, maar dat verplaatst alleen de warmte. Hè. Het verkoelt niet echt. Ja, het is lekker dat briesje wat je dan even voelt. Maar voor de rest, het verkoelt niet echt.
2: Maar boven, in mijn slaapkamer, dan is het heerlijk koel. Dus als Miranda straks weg is, vlieg ik naar boven en dan ga ik langer door mijn bed leggen. Heerlijk koel.
1: Ah, ja, nou, maar ja, je kent toch op je slaapkamer kun je toch ook luisteren?
2: Nee, want ik heb geen bereik boven.
1: Oké. Dan weet ik wat je eigenlijk boven op je slaapkamer nodig hebt. Een internetradio.
2: Ja, ik heb op mijn slaapkamer geen ventilator. Want ik heb een slaapkamergordijn dicht en mijn raam half. En dat wordt heerlijk cool.
1: Ja, nee, dat snap ik. Nee, ik heb het erover, als jij boven toch wil luisteren, dan heb je nodig een internetradio. Ja, dat is gewoon een klein radiootje met 2 spiekertjes en die kun je gewoon via je wifi, kun je dan gewoon naar 1224 luisteren. Dan kun je gewoon allerlei internetradiostations in opslaan.
2: Oké, dan moet je het weer aansluiten en dan heb ik weer geen verstand van.
1: Lieve schat, als wij een keertje zijn of je dochter of weet ik het allemaal die er een beetje verstand van hebt. Of Erik is er, die kent dat ook. Die zet gewoon, huppakee, stekker in de stopcontact. Even op het internet zetten, even een paar radiostationnetjes opslaan. Hè, 1224 natuurlijk bovenaan.
2: Oké. Okay.
1: Ja, en dan...
2: Ik ga er zo van uit, maar...
1: Ja, je kan er internet op ontvangen, je kan ermee bluetoothen, je kan er FM op ontvangen, AM, daar zitten we ook op, hè, op de 1224. En ik weet dat die in Amsterdam binnenkomt, hè, daar op de 1224. Hè, oh. Ja. Dus, maar goed, er zijn heel veel mogelijkheden. Ja, het is even een kleine investering. Ik geloof dat die dingen ongeveer een kleine... tussen de 100 en de 130 euro zitten.
2: Ah, dat valt wel mee.
1: Dus er zitten gewoon 2 spiekertjes. Gewoon een kleine...
2: Mijn kat is duurder bij de dokter.
1: Ja, nee, dat weet ik.
2: Ik ben al kleine 700 euro voordat deze kwijt.
1: Ja, goed. Dat is ook zo met kinderen. Dus, en de katjes, dat zijn jouw kindertjes, hè?
2: Ik wou net zeggen, dat zijn mijn kinderen.
1: Ja,
2: want,
1: daarom.
2: Dus. Ik heb echt de laatste cent voor ze over, hoor.
1: Ja, nee, ik...
2: Redelijk goed, dus laten we hopen dat ik niet meer hoef te gaan.
1: Oké. Dus Oliver begint weer een beetje de oude te worden.
2: Nou, hij begint te spelen weer en hij begint goed te eten.
1: Aha.
2: Hij slaapt nog wel veel.
1: Okay.
2: Maar hij ziet er ook wel een stuk beter uit.
1: Het is hetzelfde als met de mensen. Als we een behoorlijke zware operatie hebben ontgaan, ja, dan zijn we ook niet binnen 3-4 dagen de oude. Dat duurt ook heel lang, hè. Dus.
2: En hij heeft weer grote ogen.
1: Okay.
2: Hij deed ook weer als gek. Dus,
1: gaat
2: de goede kant op.
1: Ja, nee, dan gaat het de goede kant op. Ja, dus als ze beginnen te bedelen, dan weet je hoe ver het is, hè?
2: Ja, daarom. Ja, goed. Ze hebben ook last van de warmte nu natuurlijk. Hè.
1: Ja, nee, daarom dus. Hé, hey Gerda, maar waar mag ik je mee verblijden deze zaterdagochtend?
2: Heb je Santiago in de buurt?
1: Kijk, vorige week wou ze hem niet... Ja.
2: Nou, daar geef ik. Ik heb hem aangevraagd ook. Doe maar eentje van de kast.
1: Van de kast? Oké, ja, die moet ik even uit de kast halen.
2: De
1: Nijne
2: Dijk. En ik had het leuk van de kast.
1: Ja, dat weet ik. Dus ik ga hem erbij halen. Ik ga ook de LP even zoeken. Dus, die LP van de kast staat in de kast. Hé, hey, hoe vind je die? Zelf verzonnen.
2: Ik wou net aan de keuken mijn beestjes gaan doen.
1: Ja.
2: Dat ga ik dus nou doen. Ik ga in de keuken gaan. Ik ga aan de kast luisteren.
1: Uh-huh.
2: Want mijn beestjes willen ook extra verzorgd worden.
1: Nee, dat snap ik dus. Dan ga ik die even gezellig erbij. erbij halen.
2: Oké, dan ga ik naar de keuken en dan hoor ik je daarop.
1: Dat is goed, komt helemaal goed. Ga ik even een leuke plaat draaien die ik van de week voorbij hoorde komen hier op 12-2-4.
2: Oh!
1: Ja, het schijnt de B-kant van het singeltje te zijn wat ik hier ook heb liggen, maar ik kan het singeltje niet vinden. Ja, dat is ook weer lekker, hè?
2: Ik hoor het allemaal wel.
1: Ja,
2: het
1: gaat helemaal goed
2: komen. En ik hoop ook dat het morgen 10 graden minder wordt.
1: Ja, hier in ieder geval wel.
2: Oké, ja, ik ga jou verzorgen,
1: Gerda. Ja. Hey, okay. Hij gaat er zo aankomen, Gerda.
2: Ja, oké, doei.
1: Hey, rustig aan, fijne dag.
2: Ja, doei. Ik kom maar aan mijn.
1: Onze Gerda vanuit het mooie Amsterdam, hè. Ja, ik hoorde die van de week voorbij komen. Of was het nou vorige week, weet ik het allemaal. Blijkt de B-kant te zijn van een singeltje wat ik hier heb liggen. Tenminste, 100% ligt die hier in de studio. Maar waar? De Engelstaligen staan nog niet allemaal op volgorde. Nee. Ik heb het over een leuke plaat van drie schattige dames from the UK. Dit zijn à la carte en de B-kant van de Top of Old Smoky heet dan de Cornfields.
0: Internetradio.

lekker terug naar 1990. Drie schattige dames waren ook, geloof ik, zusjes, hè? Ja. En ik vind deze zo geweldig, hè? Je hoorde hier niemand minder dan Wilson Phillips. Ja, ze kunnen niet tippen aan O'Gene. Ja, die vind ik ook wel leuk om te horen. Maar ja, Wilson Phillips, helaas niet lang bestaan, de formatie. Maar bracht wel prachtige, mooie muziek uit. Je hoorde hier op 1224 Hold On. Jawel. Even rustig bijkomen.

Ja, we gaan even naar de andere kant van Breda toe, hè. Ja, ja, mijn schone zus is jarig, hè. Ze viert vandaag haar, zoveelste verjaardag, hè. Ja, ja. Hey Mila, langs deze kant

hele fijne dagen. En ik weet dat je muziek van Tina Turner... Oh, wacht even, Tina Turner begint al te zingen, ja. Nou ja, ik weet dat je muziek van Tina Turner waardeert. Daarom even deze, lekker terug in de tijd. Let's stay together op 12.

0: Even lekker terug naar 1983. Ja, nee, van dat jaar is Mila niet, hoor. Nee. Nee, we gingen even lekker deze voor de meedraaien. En dat allemaal met Let's Stay Together. En we gaan nog eventjes zingen.
1: Van harte gefeliciteerd.
2: Hiepen de piepen de piep.
1: Hoera!
2: Hiepen de piepen de piep.

0: Hiep de piep. Hoera. Hiep de piep, piep, piep. Hoera.
1: Amila, een hele fijne dag aan die kant. Jawel. Even kijken of we straks nog eventjes tijd hebben om een bakkie te komen doen. Hè? Want ik hoorde dat jullie even weggingen. Ja, moet even kijken. Hè? Ach ja, het gaat allemaal goed komen. Laten we dat hopen. Hè? Dus, Maar een hele fijne dag daar aan die kant. Hè? En bro natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. Hè? Daar.

Vorige week waren we even naar de Heroes Dutch Comic Con geweest in Utrecht. Ja, dit... In de jaarbeurs. Ja, dat was leuk. Oh, wacht even. Hallo. Hoppakee, stoppen, mens. Jongen. Ik was nog niet uitgekletst. Ik denk, ze begint te zingen, hè? Ja. Ach ja. Maar waar waren we gebleven? Oh, ze waren naar de Comic-Con geweest. Hè? Ja, daar gaat onze zoon Jarno ook wel eens naartoe. Hè? Ja, die zit ook allemaal in dat outfit gebeuren en dergelijke. Ja. Ah, ze schrijven erbij, was leuk daar. Hè? Zou je graag een nummer van Normaal willen draaien met Laat die rokjes nu maar waaien. Hij schrijft er voor de rest bij, eindelijk weer een leuk programma op de radio. Nou, dankjewel, kerel. Leuk altijd die complimentjes te ontvangen. Hè? Ja. Ja, onze Jarno is niet geweest, hè, naar de Comic-Con. Die gaat de volgende keer weer samen met zijn meisje lief. Hè. Ja, die zijn ook helemaal in die pakjes en weet het allemaal. Goed, mijn naam is Ronnie, Simone en Roosim. Gaan wij meedraaien.

nooit geweten, hè? Ook binnenkort achtergekomen, hè, deze. Ah, lekker, hè? Ricky Gordon, die kennen we natuurlijk. En zijn grote hit uit 1974, Such a Night. Blijkt ook weer een Belg te zijn. Oké, nou ja, gaat die plaat ook weer naar Lady Miranda toe, hè? En over Lady Miranda gesproken, ja! Strakjes om 11 uur is zij er natuurlijk weer, hè? Hier op 12.24. Maar ja, zolang moet je het eerst nog even doen met George Verdonk, hè? Ja.

0: ochtendshow. Ook Richard van der Weijden kwam lekker aan jou voorbij. En dat allemaal met Adios Maria. Straks gaan we weer lekker verder met wat verzoekplaten. Maar we gaan eerst even lekker wat oude meuk voor jou meedraaien. Ja, ja. Hoorde ik van de week ook even voorbij komen. Even lekker terug in de tijd naar 74. Doen we samen met Oete Zoenklaai.
1: Oude meuk, oude meuk, oude meuk, meuk, meuk. Oude meuk, oude meuk, oude meuk, meuk, meuk.
2: Altijd leuk.

0: Ja, we kennen het natuurlijk allemaal van niemand minder dan Nico Haak. Hè? En dan, we spelen zo graag op de ukulele. Maar dit was een hele andere. Ja, dit was Ute Thumklien. En dat allemaal met der deine Worte. Zoiets, hè? Daar hadden we het in ieder geval over. Ach ja, wat mag het allemaal weer. Zeggen gewoon, ouwe meuk, altijd leuk. Zag ik toevallig dat hij als herpers ook opnieuw uitgebracht is. Nou ja, gelijk even besteld. Hè? Ja, dus, ja, het was een mp3'tje wat je hoorde. Voor de echte goede oren, nou, dan duidelijk de verschillen te horen wel. Hè? Ja, ja, ach ja.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, we gaan een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar het mooie Oudenaarde. Ik zeg een hele goede morgen tegen Wivine. En Wivine die schrijft deze kant op. Goedemorgen George. En natuurlijk iedereen die luistert. Graag zou ik de plaat van André van Duin willen laten klinken. En als de zon schijnt. Ja, maar zoveel als hij nu weer doet. Ja, dat is ook weer niet nodig. Hè? Ja, schrijf ze erbij. Hè? Schrijf ze er nog eens bij. Weet je wat je moet doen met deze hitte? Even je ondergoed in de diepvriezer leggen en daarna weer aantrekken. Dat is zo verkoelend. Maar ze vinden het bij de Albert Heijn niet zo'n leuk idee. Nee, dat snap ik. Hè. Dat snap ik. Bij de Lidl ook niet natuurlijk. Hè. Nee. Maar ja, dat pas ik dan weer. Hè. Ja. Als ze mij zien lopen, ja, inderdaad Lidl. Ja, ja. Goed. Maar de pret al niet drukken. Hey Wivine, dankjewel. Ik zou zeggen, een hele fijne zaterdag daar aan die kant. En geniet van de plaat. Want dit is de plaat die jij natuurlijk aanvroeg.
2: Ja.
0: Dat is die van André van Duin. En als de zon schijnt, hè? Ja.

Ik hoor deze eigenlijk veel te veel. Ik ga die andere draaien. Deze. Als je het goed vindt, hoor je. Die hoor je iets minder, hè. Maar hij is net zo mooi, hè. Ook van André van Duin, hè. Want het is zo.

Was hem al snel aan het zoeken, maar ik ken hem zo 1, 2, 3 niet vinden, de plaat. Ja, dat gaat allemaal goed komen. Namens Bivine draaiden we deze mee van André van Duin, want het is zomer. Nou ja, dat kun je wel zeggen. En dan moet je het volgende gewoon even lekker met deze temperaturen te doen. Hè? Ja, sturen we even retour. Even gezellig samen in de zon. Samen met Wiltura gaan we even de noten erbij pakken.

lekker, hè? Deze van niemand minder dan Wiltura. En die had het over het gebeuren van Come to the Line Dance. Ja, ach ja, dat mag allemaal de pres niet kunnen. Hè? Nee, dat moet allemaal kunnen. Hè? En ik had het er net nog over. Hè? Net van Van Duin gedraaid. Maar nu gaan we even de origine.

I Love You, oftewel Tussen Je Temmen, of weet ik het allemaal zeker. En toen straks draaiden we de versie van Andrie van Duin. En dat heette dan Want Het Is Zomer. Hè? Ja, ja. Nou ja, gezellig toch. Ja. Zo dadelijk gaan we weer verder met de aangevraagde verzoekjes. Maar deze die lag al een hele tijd op de planken te wachten. Ja, hij is op het ogenblik druk aan het rijden. Er worden video's gemaakt en weet ik het allemaal. Vanmiddag om 2:30 is hij weer te luisteren en te horen hier op 12:24. Ik heb het over onze Wout de Wit, oftewel de Studio Arizona. Maar ja, hij is vrachtwagenchauffeur en hij is nou heen en weer aan het rijden. Heen en weer. Ach ja, u wordt er zo gek van, hè.

En als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten

is niet te hoop hoor. Nou, we willen onze Woutertje natuurlijk wel vanmiddag even horen. Hè? Ja, hoppakee, kijk. Nou, ja, ja, ja, ach ja.

0: gaan even naar de andere kant van de locatie Breda toe. We gaan even naar Robbie de Groot. Ja. Hij vraagt of ik even een plaatje mee wou draaien. Ja. Maar voordat ik daarin verder ga, als je nog niet wakker bent, straks gaan we even lekker er tegenaan. Hè? Ja, want het is weer even Formule 1 tijd. Ja. Dat is dit weekend in Oostenrijk. Hè? Ja. Goed, daarover straks meer. Hè? Hey, we gaan naar Robbie de Groot aan de andere kant van Breda. Hey bro, goedemorgen. En hij schrijft deze kant op. Hey bro, ik zou graag de volgende plaat willen laten draaien voor iedereen. Een heerlijk Spaans plaatje van Jaene. En Madre Tierra of zoiets dergelijks. Deze doet me terugdenken aan de vakantie in Mallorca. Lekker zomers. Lekker wandelen. Vele ijsjes eten. Flink aan de suip. En dat was de vakantie. Groetjes van Robbie. Dat andere stond er allemaal niet bij, hè? Nee. Nee, maar ik weet wel dat hij dan lekker op het terrasje gaat zitten. Een tosti gaat er ook wel in. Een ijsje gaat er wel in. Dan weet ik het allemaal. Dan krijg je allemaal weer van die uitbuikfotootjes, hè? Ja. Hé, hey, kerel daar aan de andere kant. Nogmaals gefeliciteerd met vrouwtje daar ook, hè? En we gaan hem gezellig meedraaien, hè? Want jij vroeg hem aan, hè? Dus. Ik drukte me veel op de dus. Druk weer te vroeg op die knop, ja. Ach ja. Goed. Hey bro, geniet er lekker van. We gaan eraan komen. Janelle en Madre Tierra.
1: Jij vraagt, wij draaien.

0: klinkt zo lekker. Je blijft luisteren.
1: George van Dongen.
0: Dongen. George van Dongen. Dongen.
2: George van Dongen.
0: Radio 1224.

0: Voice van Dongens Ochtendshow.
1: Wel heel snel de knopjes indrukken, hè?
2: Oja, Lili. Het is zomer. Oja, Lili. Ja, lekker, hè? Ja, lekker. Ik zei het al, hè? Ja, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker.
1: Gewoon 38 graden. Dat is gewoon
0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Muzikaal genieten.
1: Ja, met de zomer erbij.

0: En dan ietsjes voor 12 opent zij de verzoekbox weer. Hè? Maar we hebben ze nog liggen hoor, want het is nu tijd voor een...
1: verzoekplaats.
0: We gaan naar de andere kant van Breda. We gaan niet naar de kant op waar Robbie de Groot zit, nee. We gaan iets meer de andere kant op. Hè? Ja, de ene zit daar en de andere zit daar. Hè? We gaan even gezellig naar Sjaak. Daar in het mooie Heuvelkwartier. Samen met vrouwtje lief Jarnie op de achtergrond. Hè? Ja, ja, ja. Ook gezellig aan het meeluisteren. Nog wel, hè, want ze zijn druk bezig. Hè, want ze hebben weer voorbereidingen voor morgen allemaal. Hè. Ja, want ze hebben de morgen... Nou, ze hebben wel geluk, hoor, dat het temperatuur een beetje... Hè. Morgen namelijk in Breda zomerstrasconcert. Ja, ja. Gratis toegang. Met CV De Knijpers, hè, waar natuurlijk Jannie en Sjaak een beetje de organisatoren en orkestleiders van zijn. Hè. Altijd gezellig, hoor. Nou, er staat van alles en nog wat op dat adviesje hier. Maar het is wel zo klein, ik kan het niet eens lezen. Oh, in het Mozaïekhof staat hier, ja. Live muziek van onder andere CV De Knijpers. Ja, ja. Lekkere oud-Hollandse spelletjes worden er ook gedaan. Nou ja, hebben ze geluk dat de temperatuur morgen wat lager is. Het is allemaal koekhappen. Met die warmte. Meer waterhappen dan. Nou, er is van alles en nog wat te krijgen. Ja, morgen. Zondag 28 juni. Een lekker zomersterrasconcert. Bij de Mozaïekhof in Breda. Nou, even reclame gemaakt voor onze Sjaak. Ja, ja. Hij vroeg gelijk of ik even een plaatje mee wou draaien. Van Bjorn. Ja, dat zijn we vorige week. Dat was vorige week, hè, dat we daar geweest zijn. Ja, ja, gezellig met z'n viertjes daar geweest. Hè. Ja, ja. Maar dat moet toch ook kunnen, hè? Ja, gezellig toch. Maar die gaan we natuurlijk even gezellig meedraaien. Namens Sjaak en Jannie voor iedereen allemaal. Plaatje van Bjorn. En als de zon weer gaat schijnen. Nou, hij schijnt al, hoor. Nou. Gaat hij aankomen?
2: Hallo, ik ben Bjorn. En ook ik luister naar Studio 16 op Radio 12.

Nou weet ik niet of hij deze vorige week ook gezongen heeft, hè? Onze Bjorn uit het mooie België. En als de zon weer gaat schijnen en strakjes na 11 uur nog meer gezellig Vlaamse producties en Vlaamse artiesten in Lady Miranda's op de Vlaamse Tour. We gaan er eentje retour houden. Ja, want Sjaak en Janny zijn van CV De Knijpers, hè? Dat is een, hoe moet ik dat zeggen, blazen, dweil, ik weet het niet. Iets in ieder geval wat, het klinkt als dit ongeveer, hè.

0: lekker hè. Deze even meegedraaid van John West. En die had het allemaal over het gebeuren. Jouw blik. Oké. Ja, was een verzoekplaatje namens Ronnie Willems uit het mooie mail. Hij schreef deze kant op. Zou je het nummer van John West en jouw blik even mee willen draaien voor mijn lieve vrouw Simone? Waar ik nog steeds veel van hou. Al dik 12,5 jaar getrouwd. En ben super trots op haar. Daarom John West en jouw blik. En ik rammelde hem er even gauw in. Want ik denk ja, uit mail. Komen gezellig uit dat Limburg. Ja, ik kan geen Limburgs praten. Ik denk, hoe is het leuk om een echt liefdesduo erbij te halen vanuit Limburg. Hij was 1,85 meter en zij 1,22 meter, geloof ik. Ah, waren leuke mensen. Ik weet niet hoe het er nou mee is, maar uit de piratentijd. Ah, leuk stel, leuk stel. Ja. We hebben het over de duo Sibel en Wiel. Wij zijn altijd Sibel en Wiebel.
1: Ja.
0: Maar nou zit ik even in een tweestrijd. Ik heb alle twee de platen namelijk op de draaitafel gelegd. Ik heb op de ene draaitafel heb ik wij met z'n twee liggen. Wij met z'n twee zijn voor elkaar.
1: Ja.
0: En op de andere draaitafel staat samen met jou. Samen met jou, ta-da-da-da-da-da, op een onbewoond eiland. Ja, welke gaan we nou draaien? Is het 1 of 2? Laat maar even gauw weten via de app. Is het 1 of 2? Welke we gaan draaien? Ga ik ondertussen even de reclame dingen doorheen doen. Ja, het moet ook af en toe gebeuren, de commercials, jawel.
2: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Nou, de stemming is bekend.

0: Siebel en Wiel, die draaiden we gezellig even. Voor Ronnie en Simona. Daar in het mooie beeld, hè. En samen met jou, jawel. Even kijken, we gaan de volgende verzoekplaat erbij halen. Maar ondertussen ben ik die even aan het binnenslurpen, hè. Ja, ja. Maar ja, tegenwoordig krijg je zoveel ellende op je computer binnen. Dat wil je echt niet weten. Ach ja, dat mag de pret al niet drukken. Moet kunnen. Iedereen wil tegenwoordig geld verdienen, hè? Ja. En vooral Amerikaanse bedrijven, daar word je helemaal gek van. Dat is echt een, nou ja, goed. Laat ik me voor de rest niet druk om maken. Hey, we gaan even naar Jannie Albers. Jannie, natuurlijk een hele goede morgen aan die kant. Ik even een pleetje, een plaatje mee wou draaien voor iedereen en allemaal. Doe maar iets van Jannes. Nou, Jannie, die hebben we klaarstaan. En die gaan we natuurlijk even gezellig voor iedereen meedraaien. Voor alle piraten sowieso, hè. Nou ja, wat is een piraat? Dat zijn gewoon hobby-centamateurs, hè. Hé, Jannie, een hele fijne dag daar aan die kant. En we hebben gekozen voor Jannes. En dans tot de morgen met mij.
1: Radio 1224.
2: Hey, goedemorgen.

Even meegedraaid voor iedereen en allemaal, voor alle piraten. Namens Jannie Albers, deze van Jannes. En dans tot de morgen met mijn, jawel. En ook onze Ronald Huisman wou nog even gauw een plaatje aanbieden aan het hele team van de Radio 1224. Dankjewel, Ronald. Moest deze worden van Herman van Veen. En opzij, opzij, opzij.

misschien. Een andere keer misschien. Ja, deze draaiden we even gezellig mee namens Ronald Huisman. Deze van niemand minder dan Herman van Veen. En opzij, opzij, opzij. Ja, gezellig toch? Ja, niet dan. We gaan er even eentje retour draaien. Namens Jannie Albers en namens Ronald Huisman. Deze vond ik wel leuk.

0: naar de laatste twee plaatjes die ik ga draaien. Moet wel heel snel zijn. Want anders loop ik weer uit en dan loopt Lady Miranda weer te knallen hier. Dan zou ik van hallo, hallo, hallo, ja, ik ben al. Dan zeg ik gewoon tegen me van hé, hey, hallo, ik heb 3 uurtjes. Jij kan lekker doorknallen tot 2:30. Ja, dat zijn 3,5 uurtjes, hè. Ja, ja. En dan begint onze Wout te draaien. Ja, onze Wout de Wit, WDW. Allemaal tussen 2:30 en 6. En misschien, misschien, heel misschien, is Van Dongen er even tussen 6 en 7:30. Misschien, zeg ik erbij, misschien. Want om 7:30 is het weer tijd voor onze Petertje Holland, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar zo kunnen we een klein beetje de zaterdag opvullen. Maar ja, ik zeg al, het is nog niet zeker, hè? Dus hou het gewoon in de gaten. Straks is Lady Miranda tot aan de klok van 2:30. Van 2:30 tot 6, onze Wout de Wit. Van de Arizona Studio. Tot aan de klok van 6:00. En daarna misschien Van Dongen nog even. Maar in ieder geval, vanaf 7:30 is hij er wel. Onze Petertje Holland. Hè? Ja. Altijd gezellig hoor, ja, ja. Ja, ja, hallo. Nee, man, Peter van de Avondpas. Geen douw om met zijn verzoekjes. Goed, maar ik was bezig met een verzoekplaatje. Dus we gaan weer even naar Oudenaarde. Ja. Goed, maar echt. Echt, hè. Maar goed. Ik ga gauw verder, want Lady Miranda die zit alweer te schoppen, hè.
1: Zo! Maar... Dit is leuk.
0: Ja, vind jij dat leuk? Fijn. Even kijken. We waren bij Wivien, hè? Ja, we gingen naar Oudenaarde toe, hè? Ja. Ik zeg nogmaals een hele goede morgen tegen onze Wivien. Wat nou?
2: Ja, je hebt een nieuwe e-mail.
0: Alweer?
2: Ja, dan moet je wel even lezen.
0: Nee, ja, goed. Wat denk je dat ik nou aan het lezen ben? Ja. Ja. Echt, hè? Ja, dat hadden we ook nog even in de planning. Ja, goed, dat gaat ook nog niet door. Ja. Ah, weet je wat, ik pak straks gewoon een beetje tijd van Lady Miranda af. Is het toch niet erg? Ze draait tot al 2:30, hè? Ja, ja. Goed, maar we waren even lekker bezig met een verzoekplaat voor onze Wivine. Daar in het mooie Oudenaarde. Ik even een plaat mee wou draaien voor Susanna. Graag de plaat van Semino Rossi. Wendy Wijze Rozenbloeien. En erachteraan, Wivine, draai ik een hele mooie, goed naar de tekst luisteren. Ik vond hem schitterend. Het is eigenlijk AI. Ik ben niet echt een AI-liefhebber, maar de tekst van deze, ja, het ontroerde me best wel. Die draai ik er straks achteraan. Maar eerst voor Susanna via Radio 1224. Semino Rossi, namens Wivine en Wendy Wijze Rozenbloeien. Komt-ie aan.

is hij mooi? Is hij mooi, hè? Ja, deze. Ja, het is AI, maar ja, dat kan me gewoon geen niks verdomme. Oh, het is weer weekend! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Oh, ze zijn lekker aan het crossen, hoor, op de Red Bull Ring. Yo, hoppa! Even lekker terug in de tijd, hè? Voor de Formule 1, vrienden. Jawel. Even lekker wakker worden. Hier op 12.

0: En toen stopte die in één keer. Ja, want dat zijn deeltjes van de cd. En ja, de cd heb ik hier in de kast staan. Dit was gewoon een mp3'tje. Maar goed, dan gaat hij normaal eventjes door. Van Jeroen van Inkel, Formule 1. Toen stond het gebeuren. Hoorde je hier natuurlijk Out in the Field. En dat allemaal van Phil Hynett.
1: Goedemorgen.
0: En Gary Moore. Ja. Hey, ik ga er zo dadelijk uit. Ik ga lekker een stoeltjesdans doen. Heel veel plezier met mijn collega's. Zo dadelijk Lady Miranda, daarna onze Wout. Ja.

0: Ja, en zoals ik al zei, heel veel plezier bij Lady Miranda. En vanmiddag onze Wout de Wit. Vanavond heb ik vernomen, helaas geen Peter Holland in verband met de warmte. We gaan het allemaal zien. Nog een fijne zaterdag.
1: Look out! Toetelschrijf.

0: Goedemorgen.
1: En nu op de Vlaamse Tour met Lady Miranda.
2: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
3: Radio 1224.
4: Hey, goedemorgen.
3: Jammer. In 10 uur even geen verzoek, maar alleen het geluid van het krakende vinyl.
0: Ik zeg een hele goede morgen tegen iedereen. Warm genoeg voor jullie? Nou, hier in de studio wel hoor. Momenteel 37 graden. Oh, waar heb je het over, hè? Maar goed, wat gaan we allemaal doen vandaag? Een kwartiertje later, maar dat maakt niet uit, want we draaien door tot 2:30. We gaan doen tussen nu en 12 uur gewoon van de grammofoon zonder verzoek. Dan 12 uur schakelen we over tot 2:30 met het middagmatinee. En dat is natuurlijk lekker met verzoek. Met aanvragen van de zoekjes, ik zou zeggen, denk er graag aan. Alleen de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties staan bij mij centraal. Zoals de eerste waar ik mee ga starten in het driekwartiertje gewoon van de grammofoon. Sanne en Oostense Wind. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.
1: Hoor de Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is gewoon van de grammofoon.

Je hoorde Sanne en Oostense Wind. Goed, dan de volgende twee. Ik ga er lekker een rijtje van twee doen. Als eerste Jimmy Frey en Roze voor Sandra. En erachteraan komt er eentje van Nathalie Geudens.

Je hoorde aan Christy en gelukkig zijn. Goed, de volgende twee liggen natuurlijk lekker klaar voor jullie. Als eerste Tony Servi en Verdomme. En erachteraan eentje van Toast.

0: En we draaiden er weer eentje achteraan. Clouseau en Domino. Goed, de volgende twee dan. Als eerste Frank Valentino en Volare. En daarachteraan eentje van Rocco Granata.
1: Soms is de wereld een vallei vol bitterheid.

0: De verzoekbox is geopend.
1: Wil jij de plaat horen die voor jou het meeste betekent? Wil jij gewoon een plaat horen die je leuk vindt? Vraag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn er voor jou.
2: Ga daarvoor naar onze website radio1224.nl. Maar denk eraan bij het aanvragen van de plaat. Alleen in mijn uurtjes staan de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties centraal. Wat je ook kunt doen, ons WhatsApp-nummer 06-244-95564. Ik herhaal 06-244-95564. En dan komen ze allemaal voor mijn neusje terecht. En dan ga ik ze lekker draaien voor jullie, hè? Goed, de volgende. Hier is Rocco Granata. En La Bella.

0: Mama, dance!
1: Ik hoorde Rita de Neve en Dans, Dans, Mama. Goed, ik denk de laatste twee in dit uurtje. Nou, drie kwartier was het eigenlijk maar. Gewoon van de grammofoon. Als eerste Liefde voor Muziek van Raymond van het Groene Woud. En daarachteraan eentje van de Kreuners.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende past.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Look out! Toetelschijf.
2: Hallo, ik ben Bjorn en ook ik luister naar Studio 16 op Radio 12 24.

deze knalt er zo lekker in, hè. Van Suzy. Hij knalt er zo lekker in dat we gelijk gaan starten met de verzoekjes. Ze komen dan lekker binnen. Ze zeggen, blijf ze lekker sturen. Ik heb er weer zin in. Ja, ja. We gaan er lekker mee starten. En voor de eerste gaan we even richting Veenendaal. En ik zeg een hele goede middag tegen onze zaterdagmiddag specialist. Ons Woutje de Wit. Hij schreef deze kant uit. Goedemiddag Miranda, net thuis van het werk. Succes met je programma. En draai maar wat lekkers mee voor Ada en verder voor iedereen die luistert. Nou, dat gaan we doen, hè. Mooi klaarstaan van Laura Lynn samen met Dean de la Notte. En van bij het begin. Jouw retourtje moet ik er nog even bijzoeken, maar komt goed hoor. Maar eerst dus Laura Lynn samen met Dean de la Notte en van bij het begin. En dat allemaal namens onze zaterdagmiddagspecialist, ons Woutje.

Je hoorde de Paladijns en jouw liefste wens. En dat was mijn retourtje richting ons Wootje de Wit. Daar in Veenendaal. En van Veenendaal gaan we even richting Amsterdam. En ik zeg een hele goede middag tegen onze Gerda. Of ik even twee plaatjes mee wou draaien. Natuurlijk gaan we dat doen, hè. Graag eentje van Jules Cabos en eentje van Veraman. Nog Gerda, ze staan allebei klaar. Jules Cabos en Mijn en Tutuut. En nog één kans van Veraman. Daarna krijg jij natuurlijk een retourtje. Maar eerst gaan we even gezellig luisteren naar onze Jules, hè. En dat allemaal namens ons Gerda.

Hey, met Bjorn hier uit Vlaanderen. Ik ben zo blij dat mijn muziek mensen raakt. En deze is speciaal voor Herda uit Amsterdam. Ik zou zeggen, geniet ervan, van alles overdoen.

Ik heb jouw handen genomen, nam jou mee in mijn hart. Zag je bloed sneller stromen en je raakte verward.

Je hoorde Bjorn en Alles Overdoen. Dat is toch wel, toch blijft het wel een van mijn favorietjes. En zeker ook van Gerda. Vandaar dat ik hem even meedraaide als retourtje. En dan gaan we weer lekker verder. We gaan weer even naar Veenendaal toe.

En ik zeg een hele goede middag tegen ons Petertje Hollands. Hij schreef deze kant uit. Succes met je programma, Lady Miranda. En draai er maar eentje mee namens mij en Judith. En laat er maar een frisse bries waaien over de radio. Nou, ik heb hier de nodige ventilator aan staan. Lekkerig. Dus een fris briesje komt wel goed. Ja, en Petertje Holland is normaal gezien iedere zaterdagavond te beluisteren via Radio 1224. Alleen aanstaande avond niet. En dat allemaal vanwege de bloedhete warmte in de studio. Hier is het op het moment 31 graden. Ik zweet nog net niet van mijn stoel af. Nee hoor, valt wel mee. Lekker de blazertjes aan en dan komt het helemaal goed. Nou Petertje, voor jou en Judith heb ik er eentje klaarstaan van Christophe samen met Drie Hazes en Zeg Maar Niets Meer. Ja, en jullie retourtje moet ik weer even bij... Oh nee, die heb ik hier liggen. Die komt lekker van gewoon van de grammofoon en dat is er eentje van Eddie Wally. Maar eerst, Zeg Maar Niets Meer en dat allemaal namens Petertje Holland.

En toen was het in één keer afgelopen. Ik zat zo gezellig mee te doen. Goed, dan starten we deze maar, hè. Ja, dat was Eddie Wally en Onder je Balustrade. En dat was mijn retourtje richting ons Pietertje Holland. En toen zaten we in Veenendaal, hè. Oh. En van Veenendaal gaan we even richting... Kijk, ik ga eerst wat anders doen. Kijk, we stoppen deze, want we gaan even richting... We gaan even richting Oudenaarde. Onze lieve vriendin Wivine. Warm genoeg, Wivine? Nou, hier wel, hoor. En denk daar ook wel. En Wivine vroeg natuurlijk ook een verzoekje aan. Graag Vroeg of Laat van Herbert Verhagen. En hij is bestemd voor iedereen die, die luistert naar Radio 1224. Staat natuurlijk klaar, Wivine. En we zeggen wel eens, zeg maar nee, dan krijg je er twee. Want je krijgt er eentje van Herbert als retour. En dan wel vanavond uit met jou. Ik ga eerst nog naar Oudenaarde rijden. Ah, gaan we dat maar niet doen, hè. Nee hoor, komt een keertje goed. We komen snel die kant weer uit. Maar eerst jouw verzoekje. Voor alle luisteraars van Radio 1224... is hier Herbert Verhagen met Vroeg of Laat. En dat allemaal namens Wivine.

0: Hey, ik ben Herbert Verhagen uit Vlaanderen en je luistert naar Op de Vlaamse Tour met Lady Miranda.
1: En deze is speciaal voor jou.

Je hoorde Dana Winner en de Moonlight Shadow. Mooi nummertje. We waren net in Oudenaarde. En van Oudenaarde gaan we weer even richting Amsterdam. En ik zeg een hele goede middag tegen onze Ali. Het is hier gelukkig nog maar 27 graden. 10 graden minder dan gisteren. En we luisteren lekker mee. En wie zijn we? Met Ali en Henk natuurlijk, hè. Zitten volgens mij nu al wel lekker aan de watermeloen. Heerlijk fris met het weer. En dan wil ik er eentje maar meedraaien voor alle luisteraars van Radio 1224. Eentje van Lux Steno. En dat gaan we doen, Ali. En we hebben net al twee keer Herbert gehad, maar ik weet dat jij de volgende van Herbert heel leuk gaat vinden. Dus jij krijgt er ook eentje van Herbert als retour. Maar eerst, namens Ali en Henk uit het mooie Amsterdam, is hier Lux Steno en Alleen met z'n tweeën.

0: Troetelschijf.
1: Hey allemaal. Ja, ja, ik ben nog steeds jullie Troetelschijf met mijn single I'll Take Away Your Fear. Ik wens jullie een fijn weekend en vele groetjes uit Vlaanderen. Bye bye. Put my life in your hands. All my trust and my care. You're the rock where I stand.

notaschijf van de maand juni nog steeds in handen van onze Björn. Als jullie mij volgen op Facebook, hebben jullie gisteren een berichtje van mij gezien dat ik vandaag ergens tussen 12:30 en 2:30 een tipje van de sluier zou meegeven over de trottenschijf van jullie. Zijn jullie er klaar voor? Dan krijgen jullie nu een heel klein stukje te horen. Echt maar een heel klein stukje. Kijk, zetten we deze even lekker zachtjes. Klein stukje van de trottenschijf voor de maand juli. En dat was het. Meer volgende week zaterdag. En wil je weten wie het is? Kom dan zeker luisteren. Volgende week zaterdag. Rond het klokje van 12:30 ongeveer. Dat is bekendmaking van deze trottelschijf. Straks krijgen we natuurlijk nog een keertje. En misschien nog wel twee keertjes. De trottelschijf van juni. Van onze Björn nog te horen. Maar eerst ga ik er even eentje draaien van ons Laura Tjelin. En welke is er dan? Hier is ze met Zo is het leven.

hoorde Laurelin. En zo is het leven. Dan gaan we lekker verder met de verzoekjes. Ik kreeg net een prachtig berichtje via de app. Ik kreeg er zelfs een beetje kippenvel van. Ja, en voor dat berichtje gaan we even richting Lendeleden. En ik zeg een hele goede middag tegen mijn trottelschijfje Bjorn. Ons maatje. Hij schreef deze kant uit. Mag ik er ook eens eentje aanvragen? Natuurlijk. Voor alle fans. En in het bijzonder voor jullie. Omdat jullie zoveel betekenen voor de Vlaamse artiesten. In naam van vele Vlaamse artiesten, dank je wel daarvoor. Ah ja, en thanks van vorige week. Ja, om af te zakken naar Vlaanderen voor mijn optreden. Nou maatje, dat was graag gedaan. Het was super. Een super toffe avond. En doen we snel weer over, hè? Het verzoekje dat hij aanvroeg is de nieuwste van Michael Lanzo. Waarom jij? En daarbij krijgt iedereen... En wij ook. Veel liefs van onze Bjorn. Nou Bjorn, hij staat klaar. En jij krijgt er eentje gewoon van de grammofoon. Het LP'tje van Helmut Lotti er even bijgenomen. Dus jij krijgt er eentje van Helmut Lotti als retour. Dankjewel voor het lieve berichtje. Dankjewel voor je verzoekje. En hier is jouw verzoekje. Michael Lanzo en waarom jij?

Je hoorde Helmut Lotti. En Nothing Else Matters. Dankjewel voor het retourke. Dat is graag gedaan, maatje. Vorige week, even kijken, in Westerlo, waar we waren bij een optreden van hem, zong hij deze ook. Vorig jaar deed hij hem live bij ons in de tuin. Oh, en wat zingt je hem goed, hè? Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. En voor de volgende verzoek heb ik geen idee waar we heen gaan. Dat ben ik heel even kwijt. Maar deze meneer kennen we al, ook al een tijdje. Ik ga even voor de volgende verzoek even naar Piet Charet. Hij schreef deze kant uit. Graag een plaatje van Wiltura. Zij geloofde mij. Nou Piet, hij staat klaar, hè? En is voor alle luisteraars van Radio 1224. En jij krijgt natuurlijk ook een retourtje. En dat wordt er eentje van Jovadi. En dat wordt genieten. Maar eerst, zij geloofde mij. Hier is Wiltura. En dat allemaal namens Piet Charet.

0: Radio Valley en puur genieten. En zometeen verder met de verzoekjes.
1: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan. Een hele, hele,
0: hele goede middag.
1: Niet zo chagrijnig, hey, we gaan er tegenaan.
0: Inderdaad, een hele goede middag. Zometeen gaan we richting Gouda voor een verzoekje van Peter en José. Maar eerst ga ik er even eentje draaien van Camille.

Jorde Camille en de salsa-versie van Blauwe Dag. Daar word je te vrolijk van, hè? Goed. We gaan voor de volgende verzoek even richting Gouda. En ik zeg een hele goede middag tegen Peter en José. Graag een eigen keuzeplaatje van Semino Rossi. Ja, José. Het wordt er eentje samen met Christophe. Kijk, en dan kan ik het wel draaien. Maar Semino Rossi alleen, dat is natuurlijk geen Vlaming, hè. Dat is een hartstikke Duitser. Maar dat geeft niks. Ik heb klaarstaan voor jou. Semino Rossi samen met Christophe. En ik wens je meer vrede. Achteraan krijg je er eentje van Giovanni als retour. Die naam zal je niks zeggen, maar als je het nummer hoort, dat we in ieder geval wel. En daar gaat het om, hè. Goed. Ik zou zeggen, José en Peter, bedankt voor het verzoekje. En hier is voor jullie Semino Rossi samen met Christophe. En dat allemaal hier op

En wat ik helemaal vergat te vermelden. Hij was bestemd voor Ali en Henk, voor Klaas en Sylvia en voor ons hier in de studio. En natuurlijk ook voor alle luisteraars van Radio 12T4. En José, dit is jouw retourtje.

Je hoort het Cheerio. En dat allemaal gezongen door Giovano. En dat was mijn retourtje richting José en Peter. Dat was allemaal vanuit Gouda. En vanuit Gouda gaan we richting Veendam. En dan zeg ik een hele goede middag tegen Emmo. En luister het lekker mee. En speciaal voor alle luisteraars van Radio 1224. Graag engelbewaarder van Mieke. Nou, Emmo, die staat natuurlijk klaar voor jou, hè? En ik had de LP al klaar liggen voor eigenlijk voor een uurtje gewoon gram van de grammofoon. Wat op 3 kwartier werd. Maar ik was hem vergeten. Dus die LP neem ik er straks even bij. En dat wordt een retourtje jouw kant uit. En een strintje van K3. Maar Emmo, namens jou, voor iedereen die luistert, is hier Mieke en mijn engelbewaarder.

0: dan is het nu tijd voor op de Vlaamse Tour.
1: En dan pak je gewoon de verkeerde, want deze moest ik hebben. Sorry, Emmo.
2: En deze is speciaal voor jou.

0: We hebben twee achter elkaar. Als eerste Christophe en Amor, Amor. En net hoorde je Frank Gallen en Bella Ciao, mi amor. Even kijken, ik heb nog een paar verzoekjes te gaan. Het is 2:05, 35 minuutjes. En dan schakelen we over richting Veenendaal. Ik moest even spieken hoor, sorry. Ja, dan gaan we richting Veenendaal. Sorry. We gaan richting Veenendaal, richting onze zaterdagmiddag specialist. De Arizona, oftewel Wootje de Wit. Om 2:30 neemt u het stokje over bij mij. Tot aan de klok van 6. Even kijken, we hebben nog een verzoekje van Jannie Albers. Nog eentje van Bivine. Ik moet er nog eentje richting Sjaak en Jannie sturen. Het is nog een hoop werk. Dus bij deze, het volgende. Ik doe even deze stoppen.
1: Helaas. De verzoekbox is gesloten.
0: Inderdaad, want we hebben nog 1, 2, 3 verzoekjes. Nog eentje die ik... even kijken. 1, 2... 2 verzoekjes. Nog eentje die ik weg moet sturen. We hebben nog een keertje trotterschijf. Eindjoen. En dan gaan we echt richting de klokje van 2:30. Goed. Dan kan je er eerst eentje draaien van John Terna. John Terna, hoe mij nou? John Terra. Ik heb zijn LP erbij genomen van John Terra, Zings, Neil Diamond. En hier is hij met Sweet Caroline.

0: Je hoorde John Terra en Sweet Caroline. En dan het volgende.
1: En deze is op verzoek.
0: Namens Shani Aalbers, voor iedereen die luistert naar Radio 1224, is hier Bobby Prins en O. Bernadine.

hoorde Dana Winner in Mijn Paradis. En dat was allemaal een retourtje richting Jenny Albers. Ja, ik heb weer de verkeerde tune opgestart, maar maakt niet uit. Ik blijf er even bij. Maar volgende ga ik even richting Oudenaarde. Want ook onze lieve vriendin Vivine vroeg nog een plaatje aan. Speciaal bestemd voor Susanna. En welke is het dan? Dat is de volgende van Bandit. En I Miss You So.

Je hoorde de allernieuwste van Frank Genan. Baila mee. Goed, dan het volgende. U hoort het, lieve mensen, de eindtune zit erin. Rest mij zometeen nog één dingetje. En dat is nog één keer de troetelschijf van juni te draaien. Volgende week zaterdag is het 4 juli. En dan starten we met de juli troetelschijf natuurlijk. Maar zometeen, na mijn eindtune, is het voor de laatste maal de beurt aan ons maatje Bjorn met I'll Take Away Your Fear. En dat wil niet zeggen dat ik hem voor de laatste keer draai, dat nummer, hè? Nee. Voor de laatste keer als troetelschijf. Ik ga je dus zometeen... Nee, dat ga ik nu wel doen. Ik wens jullie allemaal een top weekend toe. Hopelijk wordt het wat minder warm vanaf morgen. Dat hebben ze wel beloofd in ieder geval. Nou, we zouden zeggen, fingers crossed. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Zometeen gaan we live overschakelen naar Veenendaal. Naar de Arizona, oftewel ons Woutje de Wit. En neemt jullie mee tot aan het klokje van 6 uur. En voor de liefhebbers van Petertje Holland, die is er vanavond niet. Nee, die vindt het een beetje te warm in de studio. Kijken wat het is nu momenteel, 32 graden. Oh. Te doen hoor, Petertje. Een paar waaiers op je gezicht,

0: laatste keer als groeten schrijf. Bjorn, een oude takeaway of 4. Dit keer geen laatste plaat, maar ik ga er met dit nummer uit. Bye bye, fijn weekend.
1: Allee, dat was het weer voor vandaag. Maak er een schoon weekend van en tot volgende week. Salut.
2: Look out! Toetelschrijf.
3: Hey allemaal, ja, ik ben nog steeds jullie troetelschijf met mijn single I'll Take Away Your Fear. Ik wens jullie een fijn weekend en vele groetjes uit Vlaanderen. Bye bye. Put my life in your hands, all my trust and my care. You're the rock where I stand.

Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Ja, daar is hij dan weer. Hè. Ja. Vanuit de toch wel redelijk warme studio. De woepwapper staan aan. Weet je wat het is? Er is gewoon zo'n ventilator. En mobiele airco met dikke ijsklonten erin. Dus het is wel redelijk uit te houden hier in de studio, ja. Maar er zijn toch mensen die gaan naar Titi Assen. Met deze temperaturen. Die gaan lekker naar het strand, lekker bakken in de zon. Niks voor mij. Dus zit ik gewoon lekker in de studio, toch? Ja. Even de plaatjes draaien, waar je ook bent, waar je ook gaat, waar je ook staat. Ik ben er voor je. Radio 1224.nl. En natuurlijk via de antenne 1224 kHz op de middengolfband. Ja. En natuurlijk gaan we bedanken Studio 16. Die waren ook lekker diehards, hè. Lekker draaien vanaf 8 uur vanmorgen. George van Dogge. En tussen 11 en zo net 2:30 Lady Miranda vanuit de Breda. Dankjewel voor de plaatjes en de praatjes natuurlijk, hè. Ja. Zat er ook allemaal weer prima. Niks van te missen, nee. Maar vanmorgen natuurlijk wel veel gemist van George. Want ik moest aan de arbeid. Nou ja, niet echt arbeid, ja. Wat is het nou, ja. Ze gingen een video maken van het bedrijf. Dus met de vrachtwagen hier en daar rijden. En dan recht in die camera kijken. Tenminste, de auto. Maar ik was blij dat de baas kwam. Die kwam het even afmaken, ja. Meest had ik al gedaan, ja. Vanmorgen was gewoon 5:30 bed.

Dennis van Dam op de radio. Ja, toepasselijk, hè. Hittegolf code rood. Niet te lang in de zon, hè. Goed smeren, ja, ja. En nat houden, hè. En ja, collega Robert-Jan van Binnenkom nog even bedankt voor de technische dienst eigenlijk. Ja, ook gewoon aan het bufferen, aan het werk. Werk ze aan die kant. Standje diepvriezen, de echo, Robert-Jan, Kalleman. En weet je wie de jarig was? Afgelopen woensdag was hij er niet. Joop Ruitenwijk, ja, een jaartje ouder geworden. Van harte gefeliciteerd.

zoals je hoorde, te warm in de studio van Peter Holland. Vanavond dus geen live-uitzending van hem. Als je het niet cool kunt krijgen bovenin de toren, dan kan me dat goed voorstellen.

2. Dit is de Arizona. Op jouw radio 1224. Nee, maar Van den Burg, ik zit niet in de kelder van de toren. Maar ik zit wel een stukje lager dan bij Peter. Absoluut.

0: Hoi hoi. Hier zijn we weer. Met een godsvermogen aan de band. Waar ontvang jij ons? Wil je een plaat horen? Of wil je gewoon even dom met ons ouwe hoeren? Kijk dan nu naar het schermpje van je radio.
1: Ja, ik zie het al.
0: We zien je appje wel tegemoet.

Doe even niet mee. Doe even radio maken. Pasadena Dream Band. Draaien we op 12.24. En Zandvoort aan de Zee. En voor Albert West. Woking Bird Hill. Was dat weer. En we gaan even zwemmen. Ja.

0: de man met vele tattoos. Ja, die heeft veel kauwgum gegeten, denk ik. Marta Hoogkamer en Ik ga zwemmen. In Bacardi Lemon, zijn grootste hit. Ja. Was een knaller van een paar jaar geleden alweer.
1: Die laatste die was van mij, hè?
0: Ja, dankjewel. Lekker, man. En er is Charlène en elke zonnestraal. Ja, dat ben jij.

Charlene en elke zonnestraal, dat ben jij. En ik kreeg een berichtje van Harry de Allandes uit de Veenendaal. Goedemiddag, Harry. Hij stuurde een paar biertjes. Ja, lekker man.

0: die lekker luistert uiteraard.
1: Ja.
0: Graag een gouden ouwe. Succes met In de Hitte, schrijft hij. Dankjewel, Harry. Plaatje gaan die kant uit, uiteraard, hè. Ja. Houd hem aan hier, hè. Radio 1224. Ook goedemiddag, Joop Ruitenbeek. Nogmaals, hij was woensdag een jaartje ouder geworden. En niet live, nee. Nogmaals, gefeliciteerd dan.

En ook uiteraard Jenny Tom is erbij. Goedemiddag Jenny vanuit Kesteren. Hannie de Roos uit Renen is erbij. En natuurlijk Robert-Jan van Bennekom de Lentik. Jannie Albers is erbij. Goedemiddag. Klaas Varken Sylvia vanaf de camping in Vierhouten. Camping Vierhouten. Jan Heikamp moest ik even een plaatje voor draaien. Hij was er niet bij. Gezellig met het hele team.

goedemiddag. Mark van den Burg is erbij. Goedemiddag, Markje. Hij zegt, die Peter kan makkelijk even verhuizen naar de kelder. Is die jongen een dag bezig, man, om alles te verhuizen. En daarna weer daarboven. Ja, dat schiet niet op, hè. Fred en Desiree vanuit de Rinkum aan de Sparrenstraat. Goedemiddag daar. Zwarte panter, hè? De Black Panther, yeah! Hij is er ook weer bij. Goedemiddag. Elian vanuit de Arnhem ook. Goedemiddag, Kiel. En nogmaals, Harry Alantis natuurlijk in Veenendaal. Goedemiddag. De prijzen gaan ook die kant uit. En Peter van Roekel ook goedemiddag daar in Ede. Hij is er ook bij. Goedemiddag, Jeel.

Aardeplasje heeft geleid voor Harry Alandus natuurlijk in Veenendaal. Ja. Absoluut. Sunstreams geleid en het bier smaken best in je eigen café. Zo is het, hè. Cool afdeling van Wouter. Ja. En Jerry Bye draaiden we terug in de tijd en in mijn cel. En de brief van Obi Courier van Jetje uiteraard. Ook geleid voor de bison in Veenendaal. Even voor Rinus natuurlijk daar.

En dan gaan we naar Jenny Ton vanuit Kesteren. Goedemiddag, Jenny. Goedemiddag, Wout. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor de mensen die mij steunen in deze moeilijke tijd. Want vandaag zou overleden man 53 jaar geworden zijn. Zou je een plaatje van MG Levenslied willen draaien? Leed, verdriet en pijn. Veel draaiplezier en de groetjes van Jenny.

Beste Jenny, ik heb nu pas de titel gelezen eigenlijk. Leed, verdriet en pijn heb ik niet van de MG Levenslied. Maar wel bedankt, ik mis je zo. Want die vond je vorige week ook mooi. En die ga ik nog eens een keer voor je meedraaien uiteraard. Hè. Sterkte aan die kant. Kalm man. Laat je niet gek maken.

Want morgen, beste Jenny, morgen spreken we af, is er weer een dag. Afgesproken. Geldt voor ons allemaal overigens, hè. Je bent gewaarschuwd, ja. Drink genoeg. Doe ik het ook. Ja. En ook eten, ja, blijven eten. Ja. Pleister gaan die kant uit, richting Kerstreunie. Dankjewel, hè.

0: Dat gaat Gerard Schonebeek en Hey Ho Heetje. Even gewijd voor Jenny Ton natuurlijk in Kesteren. En de aangevraagde plaat al in andere titel. En dat allemaal van de MG Levenslied.
1: Dit is het spiegelplaatje van de week. Dit is de spiegelplaatje der woche.
2: Dit is het
1: spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje.
2: Dit is het spiegelplaatje van de week.
0: Joanne Hammer en Ouwe Bles. Nieuwe blad.

Joen Hammer en Ouwe Bles. Nieuwe plaat van de leuke plaat. Lekker vlot. Lekker country. Voor de paardjes, hè. Ook even voor Peter van Roekel. Ja, je houdt er ook van, hè. Van paarden, ja.

Ik weet niet of Hanny nog luistert, want die heeft geen verzoekje gedaan. Maar stuurde wel een berichtje, ja. Vanmorgen al, om 11:30. Goedemorgen, Wout. Jij gaat wel draaien vanmiddag met deze warmte. Ja, een poging wagen. Wel rustig aan doen hoor, Wout, met de warmte. Ja, dat doe ik zeker. Kijk maar dat jij gaat draaien, zie ik het al vanuit Facebook voorbij komen. Inderdaad.

0: ik heb het al gevonden, ja. Draai voor alle luisteraars een mooie plaat namens Jannie Alves. En dan schrijf ze graag eraan voor alle vrijgezellen. Dat natuurlijk ook, ja. En doe maar een mooi plaatje voor Teun, die woensdag jarig is geweest. 80 jaar. Nou, zo oud is hij nou ook weer niet geworden, hoor. Nee. Ja, daar zit hij nog niet aan, hoor. Nee, hij is wel een beetje een opaatje aan het worden van 12-2-4 natuurlijk. Maar hij is nog geen 80 geworden, Jannie Alves. De plaatsen gaan dus ook richting Hervold Andelst. Jannie Alves. Kom eens aan, Jannie. Jo Snuizel op de radio. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

Ah, ja, dat dacht ik al. Ik zag het al komen. Ik denk, dat klopt niet. Nee, inderdaad, hij houdt er in één keer mee op. Hij is er in één keer klaar mee. Komt door de warmte, denk.

we draaiden ze nog eens een keer. Sibiel en Wiel en Leven de Piraten. En een plaatje heeft geleid voor Joop Ruitenwijk. Woensdag was hij jarig. Geen 80. Ja, niet anders. Nee. En voor de rest, voor alle vrijgezellen en alle luisteraars namens Jannie Albers.

0: goedemiddag, kerel. Ja, moet nog even wachten. Zweet op de kop, Arizona, terwijl ik niks doe. Ik ken het, ja. Bar, hè? Heel bar, ja. Even een tipje voor iedereen. Washandje, even lekker nat maken, koud water. Ja, af en toe even een beetje dip op je voorhoofd en je polsen en zo. En dan ben je weer even het mannetje. Of het vrouwtje natuurlijk, hè. Ja. Goedemiddag, Peter. Vanuit de geheime locatie doet hij zelfs nog. Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Henny de Graaf hebben gezien. Komt ook allemaal goed, Henny. Absoluut. Maar we gaan eerst even naar de camping. Daar zit Klaas Vaak te luisteren en zijn Sylvia. Goedemiddag. Succes in deze warmte, maat. Draai maar even wat moois mee voor jou en Ada. Dankjewel. En alles en iedereen namens ons. Oftewel Klaas Vaak en Sylvia vanuit normaal gesproken Ede. Nu op de camping. In Vierhouten.
1: Ja.
0: En normaal gesproken op de zondagmiddag te beluisteren. Tussen 2 en 6 uur. Ik weet niet of het er mooi is, hoor. Veel plezier op de camping. Klaas, Vaak en Sylvia en Kalle Mannen.

0: dat plaatje even uit voor Klaas, Vaak en Sylvia op de camping in Vierhouten. Ja, hopelijk waren ze goed. Was de laatste nieuwe single van Swoop. Feeling hot, hot, hot. En de vrijbuiters natuurlijk aan het strand van Puerto Rico.
1: Olé!

De volgende plaats gaan even richting Aart van der Dracht en natuurlijk Anita. Draai maar even wat mee voor alles en iedereen die luistert. En het hele team van de Radio 1224. En dan schrijf ook Jan Heikamp. Doe maar even een mooi blokje. Momenteel niet thuis en op de luisteren, maar namens Jan Heikamp. Even wat moois de eten in. En ook namens Aart en Anita natuurlijk. Goedemiddag aan die kant. Plaatsje gaan bij die kant uit.

0: Natuurlijk even onder andere doen met een plaatje van de Sunstreams. Ja. Dat is favoriet van Anita natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: En de zomerwind komt eraan. Maar die wind van de koelers en de airco's heb ik niet veel mee. Maar ja, het is nodig hè, met deze temperaturen. Ja. Momenteel volgens mij iets gezakt qua temperatuur. Maar blijft nog aardig benauwd, hè. Ja, excuses Jenny Tommer. Ik wens je sterkte. Voor de rest kan ik er ook bijzonder weinig mee. Ja. Moet vaak van twee kanten komen, hè.

0: maar iets meer weer wind.
1: Ja.
0: Ik geloof dat ze het over eind van de dag regen en onweer hebben. Maar kan maar zo veranderen. Ja. Dus meer goed in, drinken lekker veel. En op tijd. En af en toe eten even. Dat is wel belangrijk. Ah, fijn, dat weet je zelf wel toch? Ja. Mario Matti was dat. En de Sunstreams komen er.

0: Ja, de sunscreams en de zomerwind. Ja, ik wilde iets doen, maar dat ging niet helemaal lekker. Want Robert-Jan van Binnenkom is aan het werk.
1: Oh, wat een hitte.
0: Ja.
1: Maar, hey, positief blijven. Eén geluk, het sneeuwt niet. Want je zou maar sneeuw moeten gaan ruimen met deze hitte. Pas op!
0: Ja. Robert-Jan, sterk aan die kat, hè. Over zweetdruppels.

Koos en Antoinette draaien we op Radio 1224 op de zender. En natuurlijk op de antennes uiteraard. En natuurlijk op de glasvezel. Radio 1224.nl. En op de 1224 kilowatt. En het plaatje heeft gewijd voor Jan Heikamp. En ze waren natuurlijk ook voor Anita en Aart van der Dracht. Dankjewel. En ook jullie uiteraard succes met de programmering uiteraard.

dan gaan we naar Mark van den Burg in Culemborg. Hé maat, binnen we bij je, schrijft hij. Draai even wat mee voor jezelf en voor Ada, dankjewel. Voor het hele team van de Radio 1224. Peter en Judith, Jan Heikamp, Jannie Albers en voor Wijnald Brouwer. En de groetje van Marikie Teddybeertje. De Waal uit Culemborg. Maar nu uit Alphen aan de Rijn. Succes!

plaatje in ieder geval. Jan Blok komt eraan met zijn laatste nieuwe single. Aan gekheid, geen gebrek. Ja, dat is mooi. En William Jans heeft ook een nieuwe samen met de Litouwers.

0: Nou, dat was een bakker, hè?
1: Ja.
0: William Jans en Lee Towers en You Never Walk Alone. En dat plaatje ging even richting Mark van den Burg, momenteel in Alphen aan de Rijn. Dankjewel, Markje. Kalamannen, hou het hoofd koel. Keep it cool, man. Dit is Hot Radio. Op 12.24 natuurlijk, hè. Ja. Ah ja, ah ja. Niet klagen, maar dragen, hè.
1: Ja,
0: zo is het. We doen het uiteindelijk allemaal voor u.
1: Ja,
0: zo is het. En dan gaan we ook natuurlijk even doen speciaal voor Fred en Desiree aan de Sparrenstraat in Rinkum. Zijn er ook weer uiteraard bij. 9 van de 10 keer altijd, hè. Altijd standby daar in de Rinkum. Fred en Desiree, de platen komen die kant uit. Dankjewel. Goedemiddag, Kalamannen. En mocht je ook meeluisteren, ga ik zo ook even draaien voor de Boekenier. Firma Boekenier daar in Blokzijl. Kalaman kerel waar, hè.

En dat plaatje worden ook even geleid voor George van Dongen en natuurlijk Lady Miranda. Vanuit de Studio 16 in Breda. Vanmorgen en vanmiddag waren ze hier weer live vanuit Breda natuurlijk op Radio 1224. Elke zaterdagmorgen vanaf 8 uur George van Dongen tot om 11 uur. Tussen 11 en 2 uur, 2:30.

Ja, muziek van Chameleon. En is alles voorbij? Even gedraaid natuurlijk voor Fred en Desiree vanuit Renkum. En ze waren ook even voor de boekenier vanuit Blokzijl. En George en Miranda natuurlijk vanuit Breda. En Elian, ja, ik kan het plaatje niet zo gauw voor je vinden. Volgens mij niet goed geschreven. Ik wil even zeggen wie de artiest ook weer was, dan zoek ik daar even op. Ja. We gaan naar Ada in de tussentijd even. Ada schrijft, goedemiddag Wout, graag weer een mooi plaatje voor jezelf, dankjewel. Jan Heikamp, Peter en Judith, Jozef en Christine, Mark van den Burg, het hele team van de Radio 1224, alle DJ's en voor mezelf en iedereen die lekker mee luistert naar de Arizona. Papa dat houden, Wout. Ga ik zeker doen, Ada, ja. Tenminste, ben ik al aan het doen, hè? Ja, ja, ja, ja. Keep it cool. Absoluut. Momenteel 33 graden. Ja.

Ik heb er een nummer klaarstaan van Johnny Light. En een plaatje van de New Four. Ze komen die kant uit, Ada. Nogmaals, nog steeds goeiemiddag.

daar waren ze weer, hè. De Nieuw Voor en Twee Rode Rozen. Ja. En Johnny Light op de radio. En sprookjes zijn waar. En dat plaatje heeft gedraaid voor Abba Hinze. Hopelijk waren ze voorgoed

Nederland. Dus ja, komt er wel, hè. Maar eerst gaan we even wat moois meedraaien voor Elian in Arnhem. Even kijken hoor, dan moet ik eventjes terug. Hè? Ja. Hij is aan het werk. Het zou verboden moeten zijn.

En wij vragen een plaatje aan mijn broeder. Ook voor Jenny. 34-34. Ik weet niet wat het is, maar... Dus ik en de collega. Oh, zo ja. Attentie, 34-34.

Open Freedom Boom, dat was het inderdaad. En mijn broeder, zo was het. Komt er aan, Elian. En uiteraard voor collega 4.

0: we draaien de muziek van Robbie Solo Vino Amore. Even geluid voor Elian in Arnhem. En mijn broeder Alphen Friedenboom op de radio. Ja. Ook voor Jenny Ton namens Elian in Arnhem. Dankjewel Elian. Peter Holland schrijft Snik Heten. Geheime locatie. Heb je nu 33 graden in de studio, Wout? Of bedoel je buiten? Ik bedoelde buiten. Hier in de woonkamer 31,9, schrijft hij. Zet met de voeten in het bakje water in een waterbak. Kijk eens aan. Ik zou me kapot lachen als Judith over hem heen gaat gooien. Zo, plons, daar heb je wat. Oh, maar niet stoken, een goed huwelijk. Maar nee, het is hier denk ik 26 graden momenteel. Met de mobiele aircootje erbij. En de windmolen. Woepwapper, zeg ik altijd. Het is toch zo'n beetje 25, 26 graden nog hier. Studio Complex. We gaan naar Peter van Roekel in Ede. Ja. Hallo, goedemiddag. Draai even een plaatje van Henk Wijngaard. Asfaltrokker. Ja, die smelt wel, hè. Onder de baantjes.
1: Ja.
0: En een plaatje van Stef Ekkel. Zoek zelf maar wat uit. En doe rustig aan met het warme weer, hè. Ga ik doen, Peter. Jij ook aan de andere kant van de radio. Ga maar ijs eten.

0: Daar waren ze weer, of was die weer, moet ik zeggen. Stef Eckel en de Woonboot. Gedraaid voor Peter van der Roekel in Ede natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: En het plaatje van Henk Weygaard en de Asfaltrocker.
1: Ja.
0: Dankjewel, Peter. En dan gaan we naar Henny de Graaf. Even een tijdje moeten wachten. Excuus, Hanny. Of Henny, sorry. Lekker druk hier, hè?
1: Ja.
0: Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn wil als kan de vrijbuiters horen. Mexico. Gaan we zeker doen. Luister mee via het internet. Je draait mooie muziek. En het klinkt weer prima in Alphen aan de Rijn. Met 429 lampjes en 3 discobollen. Met 57 lampjes en 4 kazen. En met 1 slang met 329 lampjes. En een fijn weekend gewenst. Dankjewel, Henny de Graaf. Dat is een boel lampen. De kost stroom of is het LED-verlichting? Kan ook, hè?
1: Ja.
0: We gaan de vrijbuiters draaien. Aangevraagde plaats Mexico. Maar ik heb er eerst nog een van Vader Abraham.
1: Ja, dat

0: Radio 1224.
1: Draai een plaatje.
2: Kleur.
1: Voor mij.
2: Draai een deur. En zorg er eens voor dat ik vaker vader Abraham heb.

Ja, de Vrijbuiters draaiden we en Mexico. Aangevraagde plaat door Henny de Graaf. In Alphen aan de Rijn natuurlijk. En we waren eerst naar Griekenland, vader Abraham. En toen naar Mexico en er in Spanje alleen. Dan zijn we overal geweest, Henny de Graaf. Hè? Dankjewel, Henny. Ik kan er wel om die kanten. Ja, Stef. Goeie willig, overigens. Waarom speelt Parten? Ja, ik heb het in de gaten. En toen we een keer groepsapp staat er daarbij. Foutje was dat. Maar dan moet ik even kijken of ik hem überhaupt kan wissen. Van later. Ja, hij is weg. Oh, het is ook zo warm, hè? Ja. Warm, hè? Ja. Hier ook benauwd, schrijft Stef. Snap ik, ja. Soms doen mensen dingen in de warmte, hè? Denk ik, ja. Vorige week ook een chauffeur die stond... In de breedte voor de dok. Ik zeg, ben je aan het doen? Ja, pellen ze laaien. Ik zeg, bij de buren denk ik niet. Waarom moet ik daarvoor bloeien dan? Zie je het niet? Begrijp het niet? Ja, ben zo klaar. Ik zeg, wat denk je? Sta te wachten, man. Ga weg met het ding. Hij keek me naar me. Nee, joh. Er is het al zo warm en dan moet je een beetje op schema. En dan... Gebeurt er dat? Nee, ga weg, man.

wat muziek draaien. Een paar plaatjes meedraaien voor Harry Atlantis. Draai even voor jezelf. Het radioensemble. Ga ik zeker even doen. Ook worden het plaatje even gedraaid voor DJ Rico. Vanuit de Betuwe natuurlijk. Studio de Betuwe. Zo moest het zijn. In Arnhem uiteraard. Hè. Lekker in het zwembad. Plons. Ja. Ook gaan de plaatjes even gedraaid worden voor Steven. Scheepsjager en Madonna. Elke donderdagavond. Alhoewel. Afgelopen donderdag was hij er niet. Ook Snik heet. Hij denkt, ik sla even een keer over. Zo is het. Steven, goeiemiddag daar. Scheepsjager en Madonna natuurlijk. Plaatje ook die kant uit. Ik zei het al, hè. Het radio.

Ja, die moet even wachten. Ja, ja, ja. Maar dat vindt ze niet erg, hoor. Nee. En jij bent daar boven, zegt ze. Leo en Carlo. En Amarillo, oftewel Scheveningen in dit geval. Ja. En ook het radioensemble en Meisjes in Bikini gedraaid, hè. Ja. Even voor Harry Landers, voor mijzelf. Ja. Ook even voor Rico. Daar in Arnhem. Lekker in het zwembad. En ook even voor Steven, scheepsjager en Madonna. En ook goedemiddag nogmaals. De boekenier. Goedemiddag piraat Stef. Daar staat de radio ook aan, hè. In Blokzijl, daar is het ook warm, hè. Ja. En ook Ina vanuit Wapenveld, goedemiddag. Plaats je ook die kant uit, richting Marcel, Janneke en natuurlijk Ina zelf. En de plaatjes worden uiteraard ook even gedraaid voor vriend en collega Peter Holland. Holland, Holland. Hup, Holland. Vanuit de strikt geheime locatie. Een vrije keus, schrijft hij. Gaan we doen. Ha, die Wout. Hij staat hier lekker mee te deinen op de mobiel. Wout, draai maar wat moois mee voor Judith. Voor jezelf, vriend, voor Ada. En natuurlijk voor iedereen die lekker meeluistert. Dat is Soap Subtropische Zender Arizona. Het is vandaag Hot Radio. Ja. Iedereen een fijn weekend en rustig aan midden het warme weer. Zweet op de kop terwijl ik niks doe. Ahoy, vriend. Schrijft Peter Holland. Dankjewel, Peter. Kalabaan, jongen. In die hoge torenfletten zal het wel knap bedankt zijn daar, ja. Aircootje kopen, joh. Niet te zuinig wezen. Je kan ook een dikke BMW rijden, dus. Kom op, kom op. Kopen die handel, hè. Dikke airco, niks aan de hand. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo is het overal wat, hè. Dankjewel, Peter. Kalm aan, kerel. Vanavond is hij er niet, hè. Dus geen Peter Holland. Volgende week is hij er gewoon weer. Hier zijn de surfers en windsurfing. Speciaal even die kant uit, hè.

0: Hallo.
1: Welkom bij Radio 1224.
2: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd piraten.

Ja, ja, zo is het ook, hè. Ja, de liedjesjager. En de man met de bolhoed. Daar hadden we het over, ofwel vader Abraham en natuurlijk Pierre Carter. Veel mooie liedjes maken. Niet alleen piratenplaten, maar ook echt, echt serieuze platen. We draaiden onder andere al mooi Griekenland, hè? Ja. En ook Egbert, de zwarte tulp, luistert bij je onder het koken. Succes daar, hè? Ja. Warm, hè, kerel? Nou. Peter Hollander schrijft vanaf de strikt geheime locatie. Dankjewel, Wout. Ik zal Ruud een beetje lief aankijken voor een airco. Ja. Oh, misschien trapt hij erin, hè? Net badkamertje verbouwd aan die kant. Ruitenwijk. Dus ja, misschien is er nog wel knaken over daar. Wat klotst tegen de flinten dan daar, hè? Dus de plaatjes even voor... Egbert, de zwarte tulp,

nog even plaatje draaien richting Amsterdam voor Ali en Henk. Goedemiddag, Ali en Henk. In Amsterdam, platen ook die kant uit.

Ja, zeg ik lekker niet op te letten, dames en heren, jongens en meisjes. Het is toch wat, hè? Net op tijd aan de microfoon. Joli Singers draaiden we. Carolientje en 7 dagen lang. Ah, ik had er wel muziek in staan, maar ik denk, hey.

0: Evening Stars op 12-2-4 natuurlijk. En ja, en de Cowboys van de Rio Grande. En er is Manke Nelis. En als het zonnetje weg is, doe je alles op, hè?
1: Laat de hele bloemen waaien.
0: Ja, morgenochtend.

Ja, Manke Nelis en laat de hele boel maar lekker waaien. Morgenochtend is dat de beste oplossing, want dan is het lekker afgekoeld. En dan even de raampjes open tegenover elkaar, als dat zou kunnen. Kijk uit tot de ramen er niet uit te kletsen natuurlijk. Hè. Even gereid nog voor natuurlijk de Zwarte Tulp. Zo was het, ja. En voor Henk en Ali vanuit Amsterdam. En natuurlijk ook voor Peter en Judith. Maar ook deze nog even trouwens. Ja, Jan Blok op de radio.

ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jantje de IJskoman, Jan Blok op de radio. Ja, ja, ja, echt, het is ook wat allemaal. Hij is je sponsor. ja, Peter trouwens, eventjes de Peter Holland app even checken. Ja. Gaan we even herrie maken. Tukken X op de radio.

0: we zijn los, ja.
1: Hoe is die?
0: Nou, beetje warm, ja. Jij toch ook aan de andere kant van de radio, of niet dan?
1: Nou.
0: Of heb je zo'n woepwapper? Zo'n windmolen. Windmolen, ja. En een mobiele airco, dus ja, zo ook het wel een beetje vol, hè. Oh ja, en af en toe een lekker waterijsje toegekregen, een lekker frisje. Met aluminium papier om een flesje drinken.
1: Ja.
0: Blijf langer koel.
1: Cool. Ja.

van zessen. Ik heb nog wat plaatjes klaarstaan voor jou en voor mij uiteraard. Ja. Voor iedereen die dus nog lekker luistert aan de radio gekluisterd zitten. 12, 2, 4 natuurlijk, hè.

Oh ja, heb je het Nederlands elftal gezien van de week? Ik toevallig niet, want het was toch eigenlijk knap laat. Ik denk, lachan. Deze

0: een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Geen gelul. Ruin met een spul. Welkom bij Radio 1224.
2: Eigenlijk had ik helemaal geen klote naam, maar goed. Het is wel mooi.

laatste, de Voortak, in de laatste plaat trouwens. Bye bye, tot ziens, ja. Vanaf 2:30 stond hij aan bij je aan de radio en misschien wel de hele dag. 12:24, George en Miranda daarvoor uiteraard. En vanaf zo'n 2:30 live hier vanuit de Studio 2 in Veenendaal. We hebben de 3 in Veenendaal, 12:24, ja. Bedankt allemaal voor het afstemmen, voor het luisteren natuurlijk. Let's not be the ones outside. Dankjewel voor de verzoekplaatjes. Was ook weer super geweldig, ondanks het warme weer. Hè. Ja. Let me feel your secret hands like a feather on the sand.

Jenny Ton schrijft Wouter Kwea. Alvast bedanken voor de mooie uitzending. Smakelijk eten voor straks. En een goed weekend toegewenst. De groetjes van Jenny. Dankjewel Jenny. Kalleman, fijn weekend. Tot de volgende keer weer. Maar weer, uiteraard. Ja. Komt helemaal goed. Ook Peter Holland schrijft Wout alvast bedankt weer voor de mooie geluiden op de zaterdagmiddag, kerel. We hebben weer genoten. Dankjewel Peter en Judith. Groetjes daar. Kallebanen. Oh, ik zie een eentje. Ik ben er even vergeten. Echt waar. Klaas vaak in Sylvia. Nee, ik ben je niet vergeten. Nee, trouwens niet. Nee. Schrok al. Nog een plaatje gedraaid, ja. Bedankt voor je raad, schrijft Egbert de Zwarte Tulp. Oh, stuurt de foto. Dat ziet er lekker uit, Egbert. Smakelijk eten, Egbert en vrouw. Uiteraard, ja, van die kant. Goed gedaan, jochie. Klaas Vaak schrijft, bedankt, was vanmiddag weer top. Dankjewel Klaas Vaak. Goed aan Sylvia natuurlijk. Hè. Geniet lekker op de camping. Ik weet niet of je er morgen bent. Anders dan hoor ik het, hè? Ja, absoluut. Dankjewel voor de plaatjes. Wij waren even eten en vandaar de late reactie. Maar we vonden het erg leuk. Schrijven Ali en Henk. Wil je nog Marianne Weber draaien? Eigen keuze. Dankjewel. Ga ik als laatste doen. Trouwens, morgen Klaas Vaak op de zender. Zondagmiddag 2:00 is hij er. Bye bye. Zwaai zwaai. Frans Bauer. En Marianne Weber zijn het geworden. Goedjes, smakelijk eten. Fijn weekend. Dag.

0: een paar vrolijke idioten met toffe muziek. Je luistert naar een ras-echte piraat. We kopen elke week platen. We schuimen het hele internet af voor die dikke, lekkere hits. En dat doen we voor jou. U.
1: Nee, voor jou. Hey, klasse man.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Thuijstra met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur. En grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het blijft nog lang warm met vanuit het zuiden pittige onweersbuien, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Bij heldere hemel is er niet veel wind. Komende nacht vallen er nog een paar stevige onweersbuien, al dan niet met harde windstoten en grote hagelstenen. De temperatuur komt niet onder de 20 graden, maar in de grote steden blijft het mogelijk nog wat warmer. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er zonnige perioden met in het oosten een enkele bui, al dan niet met onweer en hagel. De middagtemperatuur varieert van zo'n 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. En er waait morgenmiddag een matige westenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg

0: hoofd24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim anderhalf jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt officieel nog ongeveer een jaar door. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft twee teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op. Dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224. Weerbericht.
1: Het blijft nog lang warm met vanuit het zuiden pittige onweersbuien, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Bij heldere hemel is er niet veel wind. Komende nacht vallen er nog een paar stevige onweersbuien, al dan niet met harde windstoten en grote hagelstenen. De temperatuur komt niet onder de 20 graden, maar in de grote steden blijft het mogelijk nog wat warmer. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er zonnige perioden met in het oosten een enkele bui, al dan niet met onweer en hagel. De middagtemperatuur varieert van zo'n 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. En er waait morgenmiddag een matige westenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio.

dit wordt dan het trieste relaas van Lijpe Harry. De Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de kloten ging. Ik vertel hier even bij dat de coupletten van dit lied over harddrugs en de refrein over softdrugs gaan. Daar is dan op zich niet zoveel verschil tussen. Maar als het andersom geweest was, had nu iemand anders het gezongen.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: wielerhoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
4: Radio 1224!
3: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
4: Altijd piratenhits!

0: Was mag mezelf weer aan de tafel zoeken.
1: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Er trekken nog enkele stevige onweersbuien over het land. Daarbij is kans op zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijke wateroverlast. Buiten de buien is er weinig wind en blijft het warm met minima rond de 20 graden en in de grote steden nog enkele graden hoger. Morgen begint de dag met flinke zonnige perioden en is de kans op een bui klein. In de middag schijnt de zon vaak, maar vooral in het zuidoosten kan opnieuw een stevige onweersbui ontstaan. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Vanaf maandag is de extreme hitte voorbij en wordt het met geregeld zon en af en toe een bui een stuk aangenamer. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
3: Het is weekend.
1: Radio 1224. Altijd piraten.
3: Jouw weekendvriendje.